Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet. Amulet, amulet, amulet.